Ik ben een spam, ben een lion, ben met simpel. Chillen luxe, ben een gangster, Jonko in die beeman. Op die Vespa met die klok, ik zorg voor ruïne. Creamy in Dina, overal ik moet verdienen. Ruïne, ruïne, het geeft besef, ken Belgische Chinoi. Faccio masse, re mysterio, buchi in l'intestino. Facciamo soldi, slot machine, ti spacca la mashallah. Non parlo col mare.